houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

te vallen. Want ik had mezelf geleerd dat als iets te goed voelt, dat dat zegt dat je afrijdt op de klif. Duwde je weg totdat het werkte, maar het was anders nu alleen.

Katwijk, Afferden, Beneden Leeuwen, Druten, Molenhoek, Persingen, Overasselt, Alverna, Hoogbroek, Heiliglandstichting, Bergendal, Oosterhout, Groesbeek, Gent, Aerlekom, Bemmel, Aukes, Bergje, Ooi, Persingen, Beek, Berg, Het Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Kolonjes.

zegt, al het geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen, heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zeg, jongen.

al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan. Nee, zij is niet belegen.

Houden van jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt. Als toen we zaten in je auto,

mezelf geleerd dat als iets te goed voelt, dat dat zegt dat je afrijdt op de klif. Duwde je weg totdat het werkte, maar het was anders nu alleen.

jezelf is prachtig, maar het komt niet in de buurt van hoe het voelt wanneer een ander met één blik je hart bestuurt.

0: Seks vandaag. Jij zou beginnen met seks vandaag.
1: Dies ist Niederpop.

ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan. Ik lust geen cola, schat. Auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind dit

Leo et Rudy. Mon look. Persingen. Overasselt. Alferna. Hoofdboek. Heiliglandstichting. Bergendal. Oosterhout. Groesbeek. Gent. Erlekom. Bemmel. Aukes. Bergje Ooi. Persingen, Beek, Bergen, Hoog, Ressen, Slijk, Ewijk, Horst, Colonjes,

Ik heb geen antwoord op, ik heb het weer gedaan. Ik lust geen cola, schat. Auto in, auto uit, goed gezien. Nu meteen mijn idee relevant. Maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind...